rupt jer uit aan met zetten de stem. Ik zie je komen, die een lijf te vergeven en die naar huis te holen van deze godloze stoot, voor eerend wer die ontscherpen en zal verdorven wel. Greta! Ja, sprong op einst op, en de stil val je roet zo aan. Vaar Überraschung en stoon verveert en op met hoopning kijkt hij Greta aan. Als vast je bangen, blijf hij stonen en vroeg nog een stiltje les en twijfelend. De best je kom? Me? Den je vallen, den zender naar huis te holen, Greta? En buits aan vergeving aan? Ja, zei Greta schlecht en tronen ralden over ihre baken. Hoeveel zind es? Du es ook veel vergeving. En ware lijf iwat nich. Ze laat zich nich verbeteren en reken dat bij ze nich tau. Greta, du kunst mi ware geloven schenken. Jeft's mi hoopning, dat ik geld merken kon. Wo ik je veelt en arach je doen hab.